Mijn bok laam van die vleet. Jees, mijn bokkie loopt naar mij. Hou vast hier aan mijn hand, want dus wil daar oor die rand. Einde van die pad, is zo ver ons moet maar stap.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar, bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

zei van mij, Katrina, is jij nog lief voor mij? Met al mijn gedrankerij en je laat komen rij. Zei voor mij,

jij voor mij, Katrina? Is jij nog lief voor mij? Betaal mij gedrankerij en niet laat komen rij.

voor Frank. Hij vat zijn vrouw naar ander plek. Hij was die baas van een verlaten plaats. Met die naam van Skopa Tepel. En die arkie van die boesman laat. Waar die zon de christen en die

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Bellamy Brothers, She's Awesome. Kormarie met Chiara Roos en Terry Terrell met If There's a Phone in Heaven. Nog Bellamy Brothers, She's Awesome. Kormarie met Chiara Roos en Terry Terrell met If There's a Phone in Heaven. Nog bezig met jou boodskampe, eenkie wat hier deurkom, kom ons

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

lijk je ongewoon. Die enkele liefde was toen nooit van mij niet. Ik zie dat glimlach wat je van mij geeft. Je is net zo mal verliefd op mij.

wanneer er en alles dan verdwijn. Het heb jou dan zo zeer gemaakt, en die tranen jou dan stom gemaakt. Hoe kom praat je glad niet meer met mij?

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: You get on that horse, you better ride.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

oor die vlaktes van die Klein Karoo tot daar in Natal. Volgelaai met hoop om een nieuwe land te vind, was die waans volgelaai van kos tot een kind.